Rudy van Dievener wat ons oggend groet met die klanke van Retief Burger, getiteld God is Liefde. Voor het Herb Albert met Disguise and Love of You, en ek Chardonnay met Sit Down at the Fireplace. Net voor 5 op die dinsdag morgen, die luister saam naar die Hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Vroegoggendklanke van Katy Perry met Wide Awake, Chris Isaacs se Somebody's Crying, en ek my nie groewe met wie, waar en hoe. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, Afrikaanse klanke van Herman Holzhausen met Trans Karoo.

0: Plaasige Delaine van Elvis Blue met Lighthouse. Voor het Helen Reddy se Delta Dawn en ek Gerard Stein met Awesome Hall.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Diepkloof. Die NJ Noord starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Is ons in een voertuig op die NJ Suid by Rigelon. Dan in Midrand, die NJ Noord, druk verkeer op pad na Allendale weg. Bedford View, die N12 Wes, een botsing voor Edenvale weg se uitgang. Braamfontein, een Maaikie en Suid padwerk op pad na Smitstraat. Dan ook een silsende voertuig op die N12 Wes by Klipprivier Rylaan. As ook een silsende voertuig op die N1 Suid by Atterbury. In Sandton, een Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. As ook een botsing op die N1 Noord voor Rigelon. Boksburg, die N17 Oos padwerk op pad aan die R21 Rondebult weg. En dan in Industria, Mynrie weg, verkeersdige tans by die werking by Eivonstraat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Indien nie enig iets anders het teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. En so is my 4 uur hier achter die Bosveld Stereo mikrofoon tot die einde toe. En ek wil tot ziens sê tot morgend om 5 uur. Ek los jou achter in die kwame handen van Eddie Dippenaar. Hy gaan die geselskap hou tot 12 uur vanmiddag. Van my kant af, Lee Prozeski, sê ek baie dank vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Vaya Con Dios, se Shades of Joy, Roan Josh met Liefde in jou oor, Fun Factory, se Celebration, en die laaste een vir die uur, Aha, met Take On Me. Tot morgen toe.

Spanish Eddie en dit is die musiek van Laura Branigan op hierdie vrolijke dinsdagochtend saam met Boshaald 107.5 online, boshaaldstereo.co.za. En is goeiemorgen van Eddie de Vanaar, welkom ons drie hier saam, die middelochtendprogram, ek en jy tot 12 uur en ek hoop dinsdag wandel vir jou. Goed, ek sien nog steeds iemand wat reg is met die ontplofcompetitie nie, nee. Het is R4000 op die spel. Het is graag wil weggeef vrijdag. As ek ook gesê het al, kyk op ons Serieus Facebookblad. Die leidraad is ook daar geplaas. Gaan luister. Ek het vir muziek van Anton Goosen, hierdie ou gunsteling van ons twee klein kalbassies. En dankie ook meneer Lee Prezeski vir vanochtend Bosheld ontbijt. Lees terug morgenochtend om 5 uur.

Reels se woord het maand, dit is vir jou by Bosal 107.5, waar aangename dinsdag ochend, en voor de woord het maand van Mike Mechanics, gouwe klanke van Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Kom ons gaan krap in die Afrikaanse skatkis rond, hierdie ene van Karen Hougaard, was hier in my droom.

Ah, wat van 'n soentjie met jou lipstik aan, hè? Dit is die musiek van Ivan Roo. A ou goud van Cliff Richard voor het 40 Days nou by Bosself. Voor ons by die verkeer kom van Aladdin, hierdie ene van Bebo Bryson en Regina Bell. A whole new world.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Onthou van die padwerke hier in Hartbeespoort, hulle tans besig by die Plaza drukverkeer. Die N1 richting syd stilstaande voertuig met Rangel. Die N1 syd ook stilstaande voertuig met die Diepkloof Beslaar. Die N12 richting oost stilstaande voertuig by Ronnebul. Dis op die uitkijk vir dit. Midrand N1 syd, stadig verkeer by Nieuwrouw. Dan die N1 noord verkeer wat stadig beweeg by die aansluiting tot die N1 Kloo. Die N1 syd stilstaande voertuig by Nieuwrouw. N1 syd padwerke by Atterbury. Die N1 richting noord stilstaande voertuig by Nieuwrouw. Die N12 richting west by Redding padwerke. Die N1 noord stilstaande voertuig met Albertina Sulu. Meiring Noordee is daar op pad naar die N1 syd padwerke. Dan sê ek die N12 Wesse botsing by Edenwell weg. Bring ons op hoogte 064-115-2281.

Feel So Strong, PJ Powers. En nou by Bosal Stereo. Hierdie van Smokey was nader geneem aan die nuushoofdrekke en verkeer. Lay back in the arms of someone else.

0: Doen jy net dit, lay back in the arms of someone you love, Smokey op vir die beste. Binnenkort op Bosveld, die jongste in die soeftrekke.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere, tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Pas 10 uur, die nieuwshoofdrekke word geborg door Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Tuduzane Zuma verdedig MK-partij se voortdurende leierskapveranderinge. BLSIC Eskom se ware bedreiging is nie onbondeling nie, maar munisipale skuld. Nog een skietvoorval in een school in die Filipijne en eis 2 levens. En rugby, die All Blacks afrigter sê hulle weet wat om van die springbokke te verwacht. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige nieuwsbulletin is 11 uur. En die hoofdrekker, geborg door Arinel Ifafi. Hulle het een kliniek met een sister na Vra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos een kliniek met een geregistreerde sister aan diens, wat jou bystaan met algemene gezondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle medische fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Wetsatwee die N3 Noord verkeer wat stadig beweeg. Dit is met die aansluiting door die N12 Oost met die Galulies wisselaar. Die N1 Suid is daar stilstaande voertuig by Rigel. R21 Suid stilstaande voertuig by Griffiths. Houten is tyd die M1 Suid verkeer wat stadig beweeg op pad na Rivera weg. Bedfordview N12 R24 richting Wes. Verkeer beweeg stadig by routes by die Galulies wisselaar. M1 Suid stilstaande voertuig met Rigel. M1 Suid stilstaande voertuig ook by die Diepkloof wisselaar. N12 Oos by Ronnebul weg ook een stilstaande voertuig. By New Road en die N1 Pretoria Main richting Suid is daar een stilstaande voertuig. N1 Suid padwerke met Atterbury, N12 R59 tot die N12 West Reading padwerke. En dan padwerke ook hier in Hartbeespoort. Hulle is besig daar by die plaza rond. Dat weet ons van ander probleme, 064-115-2281. Voor ek gesels met Lisie Basson, hier is muziek van The Trogs. And give it to me.

0: Yes, it's Jacob by Boshaal 107.5. En dit is goeiemôre weer 'n keer van Annie Dupenaar. Lekker om jou geselskap te spandeer. Tyd saam tot 12 uur die middeloggendprogram op 'n aangename Dinsdag. Ek gaan nou met Lisie Bason gesels. Sy het 'n splinter nuwe enkelsnit bekend gestel. Lisie, môre, welkom by Boshaal.
1: Baie,
0: lekker met jou te gesels. Het klink na 'n vryerige story vanoggend, maar sy wil meer vertel van die vry story so 'n bietjie later.
1: Seker.
0: Luister, hoeveel mense sê vir jou Lissie?
1: Jo, te veel. Ek dink hulle aan om my naam te verander.
0: Goed,
1: ek beloof ek lis vir die lewe.
0: Ek het nog nie met jou gesels, so ek wil als weet van Lissie Bason. Waar kom Lissie vandaan?
1: Ek is goed geword in Pretoria, ek is een Pretoria dame, en onlangs koop toegetrek, maar ja, my roots is in Pretoria.
0: Massief vir Pretoria?
1: Ja, ek is so lief vir Pretoria, en het was nie een dag wat erbij gaan, dat ek nie eindelijk terug ben kan die huis nie, maar ja, so vind mens myself in vreemde plekke.
0: Ook het jy afgetrek Kaap toe, Lissie?
1: So, actually, my pa het baartjie gekry, en die tyd het my kerel hier in Kaap gebly, en so ek was te gelukkig om so om Kaap te kan trek.
0: So jy het ver gevry, toe gaan jy nou maar eindelijk Kaap toe?
1: Ek het, ja, so dit is eindelijk ook waar die song vanaan afkom, ek praat uit experience uit.
0: Release, ek hou van die kragerigheid in jou stem.
1: Oe, is dit dom, mense sê vir my, as ek sê, nou nie, ek sing, dan sê hulle, oe nie, hulle kan het hoor, ek weet nou nie, hoor mis dit nie, maar dit is awesome om het te hoor.
0: Ja, dit is mooi om so iets te sê. Bonnie Tyler het ons ook so krakerigheid, maar sy het een erg krakerigheid in ons
1: ja,
0: stem.
1: Ja, dat is wel een ander level.
0: Dit is mooi om te sê. Luister, hoe het jy in die muziekwereld beland, Lissie?
1: So, ek het actually begin met deelgeen met die contract en daar het my pad begin in die muziek.
0: Gaan jy nou maar eindelijk Kaap toe?
1: Ek het, ja, so dit is eindelijk ook waar die song vanaan afkom, ek praat uit experience uit.
0: Release, ek hou van die kragerigheid in jou stem.
1: Oe, is dit dom? Mense sê vir my, as ek sê, nou nie, ek sing, dan sê, oe nie, hulle kan het hoor, ek weet nou nie, hoor mis dit nie, maar dit is awesome om het te hoor.
0: Ja, dit is mooi om so iets te sê. Bonnie Tyler het ons ook so krakerigheid, maar sy het een erg krakerigheid in ons
1: ja,
0: stem.
1: Ja, dat is wel een ander level.
0: Dit is mooi om te sê. Luister, hoe het jy in die muziekwereld beland, Lissie?
1: So, ek het actually begin met deelgeen met die contract en daar het my pad begin in die muziekbedrijf en ek het nooit gedink dat ek het

0: met deelgeneem met die contract en daar het my pad begin in die muziekbedrijf en ek het nooit gedink dat ek het een voltijdse werk, hoe kan my sê, sal doen nie. Maar ja, hier vind ek myself, ek het nog altijd een passie over gehad, ek het nooit gedink, ek kan geld maak daaruit nie, of leven maak daaruit nie, en hier is ek vandag.
1: Wat is jou ervaring van die contract?
0: Jo, dit was, ek het soms geleer en soms memories gemaakt. Dit is iets wat ek verder van my sal draam.
1: En het jy nou ook al 4 snitte bekendgestel in die tyd. Hoe lang doen jy dit, die muziek ding?
0: Ek het in die muziekwereld gekom, ek denk, in 2022. En ja, ons het rustig song tyd gebring, vier in die afgelopen tyd. Van het begin het en ja, het was een hele journey en ek voel my doel nou is om net nog weer uit te brengen, nie net so lang te vat om songs uit te brengen en ja, soveel as moeilijk om buiten te krijgen, soveel van my songs om buiten te krijgen.
1: So 4 jaar in die muziekbedrijf en hoe ervaar jy hierdie muziekwereld? Dat is weet ek maar rof wees ook van tyd tot tyd.
0: Ja, ek kan maar, ek denk dat baie lees wat jy leer en dat is maar paar keer wat jy jezelf uitvind en uitfigure en ja, elke ou doen het maar anders en ek wil het raar net vir die lekker te doen van, want dit is toch op die einde van die dag my passie.
1: Dat is iets wat vir jy lief is en dit is jou passie. Goed, ek gaan jou heel eerste enkelsnit speel, nummer 23. Vertel vir my van nummer 23, waar gaan dit?
0: So, dit kan actually, dit is een baie die persoon wat het voorkom, met handwerp die tekens waar die reaksie veel wijs en dit is waar die song van my gekom het. Ek het met die nummer 23 later te sê vir die heren, sê ek maar ek is weer achter pad en ek is weer achter plek. En dit is toe massaal in my leven gekom met die nummer so baie 23 nummers om en ja, toe die liedje te afrond dan.

is Cordelia, as ek kon kies hy, dan kies ek jou weer. Hierdie is Bosel Stereo 107.5 en Queen nou moes nader te neem aan die 11 uur nuus. Hierdie is Under Pressure.

Nou, groete van Shake and Stevens, ou Julie. Jy luister na die middeloggendprogram van Boshaal Stereo. My naam is Eddie Duffenaar. Goeiemorgen weer een keer. Hoop het gaan goed op dinsdag. Maak jy met jouself, hè? Dis dan 'n kompetisietyd. R4000 is op die spel.

Veel drome. Wel, het lyk my iemand se drome gaan Vrydag waar word as ek kyk na die antwoorde wat ingekom het WhatsApp lyn toe. Iemand het hom in die kool. Maar dit beteken jy is die enigste persoon wat dit reg het nie. Enigiets kan nog gebeur tot Vrydag, net vir daardie R4000. Hier by Bosal 107.15, 22.5 minute voor 12 nou. Venga boys.

0: is lekker goud hier, goeie goud van middle of the road. En een gemiddeld cheap. Spoel self serieus, mag reeds vir verkeer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2005.

Raadsel staan een voertuig bij Griffiths. Die M2 kraan is daar druk verkeer op pad naar Mynrie. Die M1 site is daar pad werken bij Brakfontein Weslaar. Sand en M1 Noord verkeer wat starig beweeg bij Grayston. En die laatste wat ek sien is die M1 site voorval plaatsvind bij Albertina Sisulu. En dus dit bring ons op hoogte 064-115-2218. Tot ziens van Eddie de Pinaar, dankie. Dinsdag saam met jou was een vir die boeke. Sien ons uit na môre, nee, middel van die week, die middeloggendprogram. Ek en jy tussen 9 en 12. En weer ou klein saterdagaand wat voorlê, tyd vlieg. Jean-Drie Fourie sal gaan weer tussen 12 en 4. En ek het Jennifer Page weer met Crush. Daar is ook vir jou BJ Cruz, spoorloos verdwijnings, instrumentale muziek vandag. Dis Lloyd Ross en sy 5 star. Tot morgen, pas je op.

0: Ek en jy, dis Jonita Du Plessis en ek en jy by Bosveld 107.5. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

0: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
1: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Dis Erasure, A Little Respect, en Dusty Springfield in Private. 90 slanke, waarvan jy definitief verseker kan wees hier by Bosveld Stereo. 90 slanke en 80 slanke is, so met ander woorde, lekker dubbelgoud. Nou, Jane Leani, my, do stop my heart.

Gerard Stein en Anay Wit gesê, liefde is blind in American Authors, I'm Born to Run, uit die 2000s uit. So goeie stukkie goud net so voor die verkeersverslag, Chris Andrews, Pretty Blinder.

En ek verwys ook aan net vroeër na Rick Ashley met Steve Ashley wat voor dit by my in die ateljee was. Die twee manne is nie familie van mekaar nie, want die een is Ashley en hierdie een is Rick Ashley. Maar nietemin, goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Ek kan dit amper nie glo nie, dis my laaste uur saam met jou vir vandag, maar toe maar, ek is môre weer terug en ek gaan my laaste uur saam met jou regtig baie geniet. Ek is bly dat jy ingeskakel is, dis mooi musiek. Ariana Venus, reg.

0: Almal het 'n bietjie liefde nodig. Dit is so eintlik. Dit is nie net 'n bietjie nodig, dit is 'n bietjie liefde en aandag en so en so meer. So lekker. Dankie. Dit is Irene Louise van Wyk. Nou jy hoor van Electric Light Orchestra met Rock and Roll is King. En daai koning se naam is so reken nou, weet. Elvis, ons moes maar die koning van rock and roll gewees by eind van die dag. Wanneer wie is die koning van ons weet wie is die koning van sokkie. Ons weet wie is dit. Wie is die koning van wals? Ons het nie een van daai nie, het ons? Nie waarvan ek weet nie, nog nie. Nog nie, daar is seker iewers daar buite iemand wat gesien word as die koning of koningin van wals. So nie is dit jy. Een bietjie so gaan dans op een lekker aand en dan trek jy los en dan is dit, kom ons doen een walsie. En dan lyk jy nogal eigenlijk al goed op as jy wals ook doen daarby. Maar ek meen, ek praat net met die algemeen in elk geval. Die tussentijd is dit 4:45 by Bosveld Stereo die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan besoek hulle en geniet die 1 kg kraakvars ijsbein vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars ijsbein op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Nou, een beetje muziek van Kip Moore bij Bosveld Stereo. Dit is Sunburn. Kom eens aan huis toe.

En dit was dan gewees die Beatles, She Loves You, die muziek by Bos van Steer is die Hart van Goud, en hier is Uit My Kop Uit is Henry Aland.

Matthias Reyneke aan jou. Nou Naomi, moet ek jou nou verlaat en jou laat in die hande van Gilbert Bosch. Wat wil jou deurvat weer eens tot 1 uur môreoggend? En as jy die weer gemis het vanmôre, hy het dan vir jou die volledige weervoorspelling ook weer 10:30. Van my toe net tot ziens tot môre aand tussen 6 en 10. En hier is Roberta Fleck. The first time ever I saw your face. En ook een baie mooi ene van Michael Jackson, sy Ben. Ons praat môre, laat het met jou goed gaan. Tot ziens.

Wel, ek is net hierdie van Karleen van Jaarsveld, ne? Speciaal natuurlijk vir haar dokterkie. Dis al hierdie ene vandaan kom. Katrinkie Katrein. Nee, ja, sy gepraat van die snit wat so verwijs na haar dokterkie. As jy morgen aan ingeskakel is in die geselskap van John, dan moet jy oorspits iewerste in daai gedeelte waar hy jou geselskap nou. Dis net wat ek ook opgebring het natuurlijk en Hanlie het omgelei. En vir die rede is daar betekenis achter, luister net. So, morgen tussen 10 en 11, ja, luister maar na John. Van my kind af, Gilbert Bosch, goeie hand weer eens, en ek vertel het gaan goed, en dat jou week toe dusver daarom te sleg afgeskop het nie, en as het een bykie rof was, nou kom maar te sien, is net uit om te ontspan. Kelsey Ballerini rond die eer af met Peter Pan, dan Solomon Burke, ook goud, met Cry to Me, Air Supply, ons het toevallig nou is net gehad van die groep, maar in Liesel Pieters weergawe, hierdie is Too Less Lonely People in the World. Maar eers, kijk hierdie is allemaal een van myne ginslinge. Oeh, enorm. Leanne Rimes, How Do I Live Without You?

Nou, dat was uit die Robert Day Grease. En as jy maar nog gekyk het nie, dan het jy heeltemal uitgemis. Dan jy is al beginsel van soek hom op en kyk hom. John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Ek het so ruk terug, het ek ook toevallig genoem, dat haar nummer 2, Grease nummer 2 was. Of is, nee, was nie, is, hy is nog steeds daar. As jy hom nog gekyk het, dan moet jy hom definitief ook kyk. Het so, is nie helemaal een opvolg van die eerste ene nie. Het is eindelijk die heel nieuwe andere karakters, maar een familielede of een familielid. Ek reken dat het John Travolta as een familielid gewees. Ek nie mis het nie. Maar ja, Michelle Pfeiffer natuurlijk in die hoofrol ook in die ene wat in nummer 2 is. Ook net so goed gewees. Gerard Stein en Karike Kissinkamp binnenkort met Liefde is net een spel. Dan doe ik ook vir jou fancy. Behal ken ene van hom met Blue Eyes and a Broken Heart. Maar eers, een van my ginselinge, die koningin van Afrikaanse popmuziek. Patricia Lewis, en ek is lief vir jou.

0: Dis Girls Night en nou gaan ek net die uur afsluit en ons rondom af by die aand se oordenking en 'n boodskap van kollega Roan Pienaar. Ons het ook geluister na Mirandi en Holosie en Michael Bolton. Verskriklike mooie van hom, A Love So Beautiful. Ons het Begin Rich wat ons nader vat na die oordenking met Between Raising Hell and Amazing Grace. Peter Bryson en Roberta Fleck met Tonight I Celebrate My Love. Linda Ronstadt en It's So Easy, maar eers Kos gaan maak het Riding Nachtclubs.
1: You gotta run to me.
0: You gotta run to me. Hierdie is W.

begin Rich made between Raising Hell and Amazing Grace. Net vir Piwa Bryson en Roberta Flack met Tonight I Celebrate My Love. Linda Ronstadt het ons ook gehad met It's So Easy. En te begin ons om afrond met W en Run To Me. Ja, so kom ons in die einde van hierdie dag en ons rondom behoorlik af met 'n boodskap van collega Rowan Pienaar. Lucia, verwelkom die nuwe môre met As Jy Val.

Dis die stem van Morras en gaan ons nog jag. Goed, Elisa, as ons net voor het gewees, soos ek gesê, die man het allemaal baie ja, dames en tannies, dat ek het so stel, sy kneel om gehad, jare gelede. Can't help falling in love. Barbara Streisand en A Woman in Love. Ja, so die tyd begin alweer vannacht in my intraal, my eerglas is stadig, maar seker bezig om vannacht uit te harte. Dan moet ek spasie maak vir Rudy van Deventer. Shakira Peach en P.C. Vermaak, vat ons naders van toe met alles vir een oomblik. Dan ek wil vir Anton Botha een plek hier in die son. Maar hier is Bo Anderson en Bernie Paul. Just when I needed you most.